0: Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Als je zo oud bent, geven mensen gauw een foutje. Wat zeg je daarvan, Hein? Is dat geen mooie baan?
1: Yes.
0: En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn bedje neer. En vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik ben Schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: radio en tv. Voor Steenwijkerland. Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: rtvslos.nl. rtvslos.nl.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

werk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit.

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven.

De kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van de Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik heb een schuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slobs met het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
3: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
2: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
3: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
2: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
4: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
2: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Ja, Carl Douglas en Kung Fu Fighting.
1: Ja, dat was een leuk plaatje. Was dat? Ook in die tijd dat je had die tv-serie toen, hè?
0: Ja, ik heb toen ooit eens een keer iets met hem gedaan met haargroeimiddel.
1: Met David Carradine?
0: Ja, maar dat werkte niet erg goed.
1: Nee, nou, bij hem
0: had geen, invloed op hem. Ik zeg, joh, jij kan een hele mooie bos haar krijgen met van die mooie krullen. Ja, helaas, ja, het was ook zo'n middel wat altijd veel beloofd en weinig gaf, hè?
1: Had ik vroeger bij Arie altijd, bij hem werkte het wel. Hij had wenkbrauwen van hier tot Tokio.
0: Ja, kijk. Ja. Dan doen we zaken.
1: Het bleef daar hangen.
0: Dat is wat Ruud Lubbers.
1: Ja, ja, zoiets.
0: Nou, kijk.
1: Maar dan
0: welkom, ja. We zijn vandaag even op de klok donderdag de 10e september.
1: Dat gaat vast, hè?
0: We zijn nog wel bijna 7 minuten over 10 bijna. Hé, ja. Hey, PD, ja. Over PD gesproken.
1: Nog 2 weken.
0: Ja, dat... gaat allemaal ook weer duurder worden, autorijden. Heb je dat gehoord? Dat ze de benzine binnenkort binnen een jaar of anderhalf naar de 2,70 een liter willen brengen?
1: Kopen wel elektrische fiets.
0: Ja, dat kan ook. Ja. Drive My Car, de Beatles komt eraan.

0: Helemaal waar. Lovely, lovely. You're the Chubby Checker. En dat is de uitvinder zo'n beetje van de twist.
1: Dat was zo.
0: Ja. Let's twist again. Een dansje, weet je wel, dat je een beetje schuin met je voeten shuffelt ongeveer. Dit zijn de Fine Young Cannibals. En Johnny Come Home. Die man, weet je wel, die zingt. En dan denk ik, hij hangt boven de play.

0: Lijkt me zo'n leuk surf safari, weet je wel?
1: Ja.
0: Ja, even in de golven met een giraf of zo.
1: Jij kon vroeger surfen.
0: Ik heb vroeger veel windsurfing gedaan.
1: Ik nooit.
0: Ik vond het wel leuk op het plank.
1: Ik heb het gezongen, maar onder de douche.
0: Jongens van het snijwerk, just died in your arms.

0: Never had a dream come true. Stevie Wonder. Het is een wonder boven wonder. Omdat we nu een symfonieorkest krijgen. En een middelmatig...
1: gitarist.
0: Metalbandje. Ja, en een middelmatig gitarist ook. Waar is Kirk Hammond gebleven? Nou, we hebben de kurk op de fles gezet en Hammond zit nu gevangen.
1: De geest in de fles.

We gaan weer een tijd terug gaan in de tijd. 69, Lil Christie en I'm Gonna Make You Mine heet het. En dan is er ook nog eventjes, zeg maar, voor de mensen die van kunst houden in de Beeldentuin in Smilde. Nou ja, allerlei kunstobjecten die je kunt gaan bekijken. En dat kun je doen vanaf 19 september. Ja, vanaf 19 september tot 20 september. En dat is van 1 tot 5, dan kun je daar terecht. Dus dat is kunstruimte Smilde en Beeldentuin. En hoe kom je daar? Nou ja, dat is dus eventjes de vraag. Je moet even kijken. Dus Pollakkerweg 3, daar is het adres waar je naartoe moet. Pollakkerweg 3. En ja, dan heb je een breed scala van beelden en zeg maar kunstvormen die je daar kunt vinden in de Beeldentuin. Dus in Smilde is ook wat te doen in zeg maar, ja, Drenthe is dat natuurlijk, voor ons is dat vlakbij. Voor de anderen wat verder weg, maar ja, misschien wel een aanrader. Dus ik zeg vanaf 1 uur ben je welkom tot 5. Dus ja, gaat helemaal goed komen, denk ik dan, bij deze. Even een ander plaatje. Plaatje met volume. Vanessa, Upside Down. Of Upside Down, ja.

0: De zuigende werking van de Seekers. Als je echt goed geziekt wordt, heb je deze plaat op de radio. Ja. World of Ozone. Jij vond het een geweldige plaat.
1: Oh, ik vond het lekker.
0: Daarvoor Proud Mary van Ike en Tina Turner. Deze ook wel lekker. Een hele mooie disco. Ik vind het introotje wel lekker van deze plaat trouwens.
1: Helemaal vol praten.
0: Nou,
1: we gaan het niet doen. 2,5
0: minuten. Ja, zou zomaar kunnen. We duur presentatie gaan, dat we makkelijk hebben. Een van die lekkere platen die het goed deed op de dansvloer van Tavares was...
1: Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Gezellig Amsterdam stoutje. Ja, lekker bezig, man.
1: Een tante van mij heeft een verkeering gehad met Leen voordat hij uit de kast kwam.
0: Een tante?
1: Een tante van mij.
0: Een tante Leen heeft verkeering gehad met Leen?
1: Een tante van mij heeft met
0: Leen tante. Een Leen tante. Ja, precies. Het zijn Spooky en Sue en Swinging on the Star.

0: bandje met veel hits in de jaren 70. Vooral in de eerste helft van de jaren 70 zeer populair.
1: Broer en zus, hè, was dat?
0: Ja.
1: Jawel.
0: Dit is ook leuk. Muziek.
1: Oh.
0: Wat bijna klinkt als The Who.
1: Van wie?
0: Roger Daltrey.
1: Oké.
0: En throwing it all, giving it all away, sorry. En daarna nog even Peter Koelewijn met Angeline. En dan gaan we 2 uur in.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zijn.
1: Ja, eigenlijk een beetje in de nadagen van het muziek liep een beetje kwalitatief achteruit. I wish you'd be together. Uit 76.
2: Ze hadden een uitstapje gemaakt ook naar Amerika. En daarna is het nooit meer goed gekomen.
1: Nou, ik vond rock'n'roll nog wel een aardige plaat.
2: En Be My Days, dat is allemaal nog een beetje die Amerikaanse periode. Toen zijn ze weer terug naar Nederland gekomen, het was over.
1: Dit is een beetje later, hè?
2: Ja.
1: 76, ja. Dan
2: en toen gingen ze afscheid nemen met La Diligence.
1: En dat was een waardeloze plaat, zeg. Sorry dat ik het zeg, luisteraars. Misschien zijn er mensen die het leuk vonden, maar... Ik heb het niet kunnen waarderen dat ze dat uitgebracht hebben.
2: Denk je zo denken aan de Selvera's, hè?
1: Ja.
2: Heel lang geleden.
1: Ja.
2: Het was in september. Oh, het is in september. Nou, ja, ik hou mijn mond. Ik
1: zat bijna schuifdicht te draaien hier. Dave D. Debakey, Mick & Titch en Sabadak. Dat is ook een plaat van pak een beet 67, dus draai die erachteraan.
2: Mooi.

0: Wayne Fontana en The Game of Love. Ja, dat zijn giganten. Lekkere oude platen.
1: Heerlijk.
0: Dat vind ik altijd een lekkere plaat om een stereo te draaien. Deze van Chris de Burg. Sailing Away. Ja, je wilt toch eigenlijk horen wat het midden is. Het hoog en het laag. En dat kun je zo lekker bij deze platen goed uitkrijgen.

0: Dus niet moeder en dochter, dus moeder en vader. Vader en dochter. We halen alles door elkaar. De hele familie had het kunnen doen met elkaar. Maar goed, zijn die Italianen.
1: Deze is het. Let's
0: see, de French Sinatra. Nee, volgens mij niet. Something stupid, ja. Dat kan zomaar gebeuren. En?
1: Aha.
0: Precies. The sun always shine on TV.

0: 77, Linda Ronstadt en It's So Easy. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ze treedt niet meer op. En ik weet niet of ze überhaupt nog leeft. Parkinson. Ze schijnt al in een gevorderd stadium te zijn.
1: Sneu.
0: Soapsterretje.
1: Nou, we hebben niet het eeuwige leven.
0: Uit Australië komt ze. Ja. Natalie
1: Imbruglia.

Dusty Springfield, son of a preacher man, hoor je. En ik moet je zeggen, ja, er is genoeg te doen. Maar bij ons in Appelzaak kun je toch aardig goed wandelen, mag ik wel zeggen. En er zijn een tal van wandelingen die zijn gewoon, zeg maar, op de boerenstreek. Dus het gebied ook waar de markten zijn en, zeg maar, de horeca is. Je kunt je auto parkeren op de boerenstreek. En dat is een beetje achter, zeg maar, het informatiepunt. Het VV was dat vroeger, maar tegenwoordig heet dat informatiepunt Appelschaar. Daar parkeer je je auto en van daaruit zijn twee wandelingen te doen. En één die ga ik er nu van noemen, dat is de Bosbergwandeling. En die is blauw gemarkeerd en ongeveer 5 kilometer lang. Dus gewoon even je auto parkeren aan de Boerenstreek bij het informatiepunt Appelschaar. En dan kun je het van daaruit gewoon even, zeg maar, even informeren ook bij het informatiepunt of er nog andere dingen te doen zijn. En die wijst je wel verder waar de route loopt. Door met Wendy Elisa, Waterfall.

0: Mariage. Onder het motto mislukte immigrant, humor dus kopje.
1: Nou, deze was wel geslaagd.
0: Een Italiaan die naar Frankrijk... naar België is gegaan.
1: En een Frans song.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja, dan heb je het helemaal plankje misgeslagen. Daarvoor Maud en McNeil en How Do You Do. Oh, en ja, goed. Ik vond het zonderheid ook zo'n zeikplaat, Ademo. Ik weet niet hoe...
1: Ja,
0: hij heeft meerdere zeikplaten.
1: Ik ben het met je eens.
0: Dit is Splitsing, Wind en Zeilen.

0: Nou, we kloppen het weer af op hout.
1: Ja.
0: Zo, knock knock, hoe is daar de groenteman? Oh nee, dat was
1: in
0: een ander
1: programma. Je op aan
0: het afvoeren, ja, het is nephout. Ja, er zit nog wel iets van Spaanplaat in. Dus
1: mag niet.
0: Er zit hout, splinters in. Ladies and gentlemen, van Eddie Floyd.

0: Oh, zo leuk. Wat een humor hebben die Britten, zeg. Bang.
1: Is wel.
0: Oh nee, die had ik gehad. Dan druk ik hier gewoon op. Ach joh, er zijn zoveel schuifjes, alles is mogelijk hier. En trouwens, daar hadden we het toch even over, hè. Het is nu toch de tijd is dat je in zo'n, zeg maar, als je kijkt, we gaan zijn tot Leeuwarden te horen eigenlijk, hè. Dus op een radio. Dus de mensen zitten nu te denken, nou is het tijd om naar het kroketluik te gaan. Bij de bekende zaak die uit Amsterdam uit Ferdinand Bol komt.
1: Ja, de Domibo.
0: Ja, precies. Waar de nodige troep in ligt om je snel en kort te vermaken. En je hoeft er niet op te wachten, je gooit er gewoon even wat muntstukken in en dan ben je alweer klaar. Ja, is er allemaal, jongens. Het volgende.
1: Ja, daar
0: twee uur non-stop, ja.
1: En daarna met een Dekker.
0: Dekker radiootje.
1: Uurtje.
0: Ja, weer twee uurtjes non-stop.
1: En dan mag Edit weer de dagprogrammering afsluiten.
0: Muziekservice, ja. Ah, ja, voor de avond weet ik niet wat het ons brengt op donderdag. Trouwens, ja, inderdaad, wij zijn straks, tenminste bij ons is denk ik Herman van Hien nu ondertussen te beluisteren. Ik weet het niet allemaal zeker nog, maar dan heb je straks hem op de radio uit, zeg maar, omroepvereniging is het niet, maar het is Slos. Ja, van de kop van Overijssel. Nou, eens even kijken, door met het einde van het programma. Dus mazzel.
1: Doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland twee mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: De minder gelovigen, gaat nu allen heen en vermenigvuldigt u. Maar denk, horen, zien en zwijgen.
1: De beste muziekmix.
2: De beste muziekmix.
1: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander, al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25, het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander, notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Is toch die man die lekker plaatjes draaien kan? Ja, dat is Herman. Herman van Rien. Wat een toestand.
5: Ja, 4 minuten over, ik zeg.
3: Goedemiddag.
5: De toestand, als dat weer te gebeuren. En dames en heren, luisteraars, ik weet niet of u het allemaal gelezen heeft, maar We zijn allemaal bang dat robots ons werk over gaan nemen. Hè? Ja, AI en zo. Dat, ook robots die gewoon... Stel dat je een ober hebt, dan heb je straks een ober op wieltjes. Maar de robots... die gaan protesteren. Ja, in Polen is het zo dat er zijn een aantal robots die hebben geprotesteerd tegen het verdwijnen van de banen voor mensen. En ik heb het even die video bekeken, maar ze zijn wel bezig. Ze doen alles wel volgens de regels, de robots, maar dus. Het valt mee, hè? Je hoeft niet zo bang te zijn, de robots steunen ons ook. Dus. Vanuit een droog studio, want afgelopen week hadden wij wat wateroverlast in het kader van het feit dat het weer zo geweldig is. En dat betekent dat het water dus gewoon langs de deur... Heb ik nog telefoon? Ja, natuurlijk heb ik telefoon. Ogenblik, want ik heb nog... Ik kom er zo bij, Albert, ogenblikje. De meneer die het dak gemaakt heeft van ons, die belt nu dus. Want er moet nog meer gebeuren. Zullen we eerst maar muziek doen, dan kan ik even dit afwerken. Ja, het is live radio, dat gebeurt allemaal.

Ik hoor je vragen, wie was dit nu weer? Dit was Typhoon, die kennen we van Nederlandstalig. Maar in 2025 deed hij mee met beste zangers. En toen zong hij That's Life. En dat deed hij best goed.

0: Een nieuwe zinger van Bente hoorde je. En Bente die vliegt tegenwoordig door de lucht heen op een parachute. Tenminste, als je wel eens naar tv kijkt. Maar ze heeft ook gelijk een plaat erover gemaakt. En die heet de Parachute.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, meid.
2: Praatjes, praatjes en veel meer. Herman van Hien, zelfs voor de sfeer.
0: Ja, dat gaan we straks doen. Maar eerst nog even iets geheel anders, dames en heren luisteraars. Want tenslotte moet je ook zo nu dan eens weten wat er allemaal gebeurt in de wereld. En er gebeuren wel eens dingen in de wereld waarvan je zegt van... Goh, wat leuk dat het gebeurt.
3: Last van een herfsthumeur? Wij fleuren je dag zo weer op. Natuurlijk, RTV Slos.
0: Ga door met een heleboel leuke dingen die niet werken. Want ook het is zo dat hier wel eens iets gigantisch verkeerd gaat. En dat gebeurt dus nu. Live op radio, ook in Noordwolde. Ik schrok van een bericht, want de politie in Oost-Nederland heeft 6 verdachten aangehouden. Het is gebeurd in een langlopend onderzoek naar handel in zwaar vuurwerk dat verboden is. Tijdens het onderzoek is ruim, en let op, daarom was ik even helemaal van de wip af, 22.000 kilo zwaar vuurwerk. De Nederlandse agenten doorzochten begin maart 4 woningen in een opslaglocatie in Hengelo en Zwolle. 1800 kilo zwaar vuurwerk werd aangetroffen in beslag genomen. Dezelfde dag heeft de Duitse politie in een voormalige munitiebunker in Renken gekeken. En daar lag 20.000 kilo vuurwerk. Man, levenswaar. Het gaat om het vuurwerk uit de zwaarste categorieën, de F3 en de F4. Cobra's, dumbbumps en shells vallen daaronder. Dat vuurwerk heeft de kracht en explosie van aanslagen en bedreiging. Daar wordt het heel vaak voor gebruikt. Er zijn aanwijzingen dat het vuurwerk bestemd was voor de verkoop in Nederland. Het gaat om 2 mannen. Die worden verdacht dat ze samen grote hoeveelheden vuurwerk vanuit Duitsland verkochten aan de tussenhandelaren in Nederland. En de politie heeft ook mannen aangehouden die worden verdacht om het vuurwerk af te nemen. Maar je mag, dit jaar geen vuurwerk meer afsteken. Oh. Alleen sterretjes. Ik heb begrepen dat er iemand is die 5000 sterretjes kocht. Doet ze in één keer aan.

0: als, dan blijf ik nog wel even.
1: Last van een herfsthumeur? Don't you wanna party? Wij fleuren je dag zo weer op. Natuurlijk.

0: Harry Styles, het uitverkochte stadionconcerten hier in Nederland. En hij gaat in Amerika weer verder met de tour. Allemaal grote namen die met Harry Styles op één podium gaan staan. En hij gaat de dansen doorheen. Aperture, je hoort het bij Edward Los.
1: Lekkere muziek en lokale informatie.
0: En Durk Centraal.
1: Gezellig op je radio.
0: Hallo.
1: Hier is Herman van Hiem.
0: Heel fijn. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurt op het Lindenfestival. Want dat is vanaf 15 tot en met 20 september. Dus vanaf dinsdag de 15e tot zondag de 20e. Dan staat Wolvega in het teken van dat festival. Dinsdagavond gaat cabaretier Arie Komen aftrappen met een avondvullende voorstelling. En dat doet hij op de tent op het 8 Pilarenplein. Tickets voor de voorstelling die zijn verkrijgbaar via lindenfestival.nl. Van donderdag tot en met zaterdag is er op verschillende grote pleinen in het dorp. Ja, ik vind het groot. Ja, als ik het gelijk met sommige dingen zeg, ik ben behoorlijk groot. Poepoes. Ik ben een keer bij de burgemeester geweest boven in haar kantoor. Wat een uitzicht. Maar dat even te zijn. Er komt ook nog muziek. Vangrail komt, Gaatse Bosma en de Moonshine Ramblers. En als je wel eens in Steenweg komt in het park, bij de concerten in het park, dan ken je de Moonshine Ramblers en die maken er echt wel een feestje van. Hebben de kinderen en de jongeren ook wat te doen? Ja hoor, en ook ouderen zelfs. Want dan staat er een leuke activiteiten op het programma. Van donderdag tot en met zondag is de kermis op het Van der Zandenplein. En op zaterdag de 19e is er een traditionele grote braderie in het dorp. Met een vuurwerkshow, want dan mag het wel. Met een vuurwerkshow om 9 uur. En dat gebeurt bij de vijver aan het Plezierbos bij de Wildbaan. Plezierbos/Wildbaan. Ik vind het prima. Het Lindenfestival wordt zondag 20 september afgesloten. En dat gebeurt met het Open Wolvega Koppel Dart Toernooi. En dat is allemaal op het 8 Pilarenplein. Als je het complete programma wilt bekijken, dan moet je even naar een infopagina. En dat doe je via Facebook. Dat doe je namelijk www.facebook.com/. Dat is een streepje scheef, maar dan naar rechts. Lindenfestival. En dan kun je alles even nalezen. We hadden met Centraal ook graag willen staan, maar ja. Zo doen we dan zijn de mensen met heel veel dingen bezig. En hebben ze terug. Dus. Maar weet, dames en heren luisteraars, dat we in gedachten ook op het Lindenfestival zijn.
2: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.
0: En nu een plaat waarvan ik zeg van, ik word er wat emotioneel van. Roland W, Roland W, in, als je het in Amerika aankondigt, dat doen we niet, maar het zou kunnen. Hij gaat zingen over een vriendin van hem, waar allerlei dingen mee zijn gebeurd die ik hier niet ga vertellen. Maar hij vertelt het wel, want hij gaat nu zingen op RTV Los en Centraal.

0: Ik moet even wennen aan de jingles, hoor. Dit zijn zogenaamde impra-dingen. Maar ik heb niks te vertellen. Alleen Corrie Konings hoorde je zojuist. Met huilen is voor jou te laat. En ze is 75. En ziet er nog steeds goed uit. En zingt nog echt goed. Ja. Als ik zou zingen, zou je zeggen, doe maar niet. Corrie Konings kan dat. Nog steeds. Dames en heren. Het is tijd voor Matthias Reim. En aus meinem Kopf.
1: Met Herman van Hien is radio zoals alleen radio met Herman van Hien klinken kan.
0: Ja, soms gaat het goed, soms gaat het niet goed.

0: kader van de TikTok remix van Liv. And you're the greatest lover.
1: Dat was een
2: zomer hit herinnering
1: voor mij dan.

0: Zullen we maar eens even
1: kijken. Weerbericht. Weerbericht.
0: Gaan doen. Natuurlijk ook voor Westellingwerf, want het is zo dicht bij elkaar. Het is op dit moment 19 graden buiten. En vanavond en de komende nacht zijn er vooral wolkenvelden. Maar als je in het zuiden woont, dan komen er opklaringen voor. Tegen de ochtend kan het even het uiterste westen. Daar zijn we gelukkig ook niet. En uit die bewolking een beetje regen vallen. En de rest van het land is helemaal droog. Er wordt een matige, vrij tot zee aan zee vrij krachtige wind aan het waaien ergens. En de zuidwestelijke wind zorgt ervoor dat het af gaat koelen tot zo'n 11 graden. Misschien 14. Dan valt het nog wel mee. Dan kijken we even naar morgen. Dat is vrijdag. Is dat zo? Dat is zo. Morgen is bewolkt. En is er ook bingo trouwens. Vergeet niet. Als je de kaarten nog niet hebt, je kunt ze nog halen in Steenwijk. Ik heb het niet bij me, maar je kunt ze overal kringen ongeveer. Ja, ik mag alleen niet zeggen waar. Wel de straat. Ik ga even opzoeken zo. Morgen was ik mee bezig. Morgen is bewolkt en trekt in een gebied met af en toe wat regen over Nederland. Grote hoeveelheden kun je niet verwachten, gelukkig. De zuidwestelijke wind is morgen matig tot vrij krachtig. Even krachtig aan de westelijke kust. Maar later draait het naar west tot noordwest en neemt de wind af. Later in de middag komt ook de zon weer terug. Het wordt zo'n 21 graden. En het weekend, dat is een droge zaterdag. Met afwisseling van wolken en zon, 20 tot 23 graden, is het ook wat warmer. Dus een klein beetje nazomer. Dan zondag, wanneer je weer kunt luisteren naar sport bij Centraal Lokaal tussen 2 en 5. Dan trekt vanuit het noordwesten een storing het land binnen die af en toe een beetje regen gaat geven. De zuidwestelijke wind trekt er dan weer iets aan en de temperatuur komen een tikje lager uit. Nou, het valt dus allemaal wel een beetje mee. Zaterdag de mooiste dag. 20 tot 23 graden. Ik heb net de ras opgeruimd. Ja, tijd voor DJ Otzi. Wie? DJ Otzi. Nooit van gehoord, nu wel. Just Can't Get Enough.

Dit zijn de burgers. Tot aan 4 uur. Kom erin, dan kun je eruit kijken. Dat is weer de plaat, dus niet dat ik... Nee, dat... Kijk eens. Tot zo, hè?

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. hebt.
4: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: tweede gedeelte van de show. En we zeggen... aan alle inwoners van de gemeente Westerlingwerf, gemeente Stemmerland, en hierna ook in de gemeente Oosterlingwerf. Westerveld weet ik niet, want daar kom ik niet zo ver. Maar alhoewel, vanavond zit ik er wel met allemaal collega's. Komen en we gaan ook bingo spelen en zo. Oh, ik kan niet wachten tot ze weer. De spanning giert door me heen. Maar goed, tot het afgelopen is, moet ik nog eventjes er doorheen. Dat komt vast wel goed. Want we gaan zo wat Nederlandstalig doen. En dat doen we met Jorien Sterken. Een goed geboerd in het kader van de boeren. En nog veel meer. Dat alles. Op de Big 105, dat is 105.4 is in Steenwijk. 105 en 107.4 in Westerlingwerf, uit mijn hoofd. En voor de rest natuurlijk via internet en via de websites en de providers. Moeilijke woordjes, dat zijn van die mensen die ervoor zorgen dat je altijd wel op dat internet niet werkt. Dus ja, en door.
1: Blokzijl, Steenwijk, Vollehoven, Witte Paden, De Kuinderen en nog veel meer plaatsen in Steenwijkerland en daarbuiten is dit RTV Slos. Te zien en te horen op radio, tv en internet. Kijk voor info op rtvslos.nl.
0: Ik zei het al, Jorien Sterken en goed geboerd op RTV Slos.

0: Tot dat gaatje in het midden van plaatjes zeiden vroeger, maar dat kan niet meer, want het zijn mp3'tjes, dus er zitten gaatjes in. Of je harde schijf moet zijn gecrashed. Je hoorde Gold Kimono met Wynonna. En daarvoor gingen we nog terug in de tijd met een aantal nummers van, ik zeg van, dan moet ik ze wel even opzoeken. Mark Ambor zei These Are The Days. En Jorien Sterken from Holland zei Goed Geboerd. Fijn zo voor je meisje.
1: Goedemiddag.
0: Dag hoor. We gaan even naar Wolvega, want daar is iets leuks gebeurd. Want openbare basisschool De Heidepollen in Wolvega die heeft een sponsorloop georganiseerd voor het goede doel. En alle leerlingen hebben zich sportief ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Kliniek Clowns. Dat is een organisatie die zieke kinderen en mensen met een beperking momenten van ontspanning en plezier biedt. Tijdens de sponsorloop hebben de deelnemers gedurende een half uur zo veel mogelijk rondes afgelegd rondom de school. En ze werden aangemoedigd door familie, vrienden en buren. Die hadden de deelnemers gesponsord en die schreeuwden dus ook over de streep heen. De sponsorloop was niet alleen een sportieve uitdaging, maar heeft ook gezorgd voor een gezellige en een enthousiaste sfeer. Ze hebben elkaar aangemoedigd, de deelnemers, en er werden ook langs het parcours al die familie en vrienden stonden te springen van jongens, jongens, ga door. Even kijken, Gonda Stienstraat, ze is directeur van de school, die zegt, we zijn ontzettend trots op alle deelnemers en iedereen die heeft bijgedragen aan de actie. Dat was mooi te zien met hoeveel enthousiasme en betrokkenheid er allemaal wel werd tentoongespreid. Er was ingezet voor een prachtig doel. In totaal is er ook een behoorlijk bedrag opgehaald, €5821. En daarmee levert de sponsor op een mooie bijdrage aan het belangrijke werk van de Kliniek Clowns. En met de opbrengst kan de sportieve, van deze sportieve actie kunnen de Kliniek Clowns zieke kinderen even laten vergeten dat ze ziek zijn. En mensen met dementie of beperking zich gezien en begrepen voelen. De hele school was in beweging voor een lach. En als je denkt van hoe zag het eruit, dan moet je even kijken op de website van Radio Centraal. Want er staan een aantal aardige foto's in. Met allemaal kindertjes met de rode neus erop. En ook de ouders kun je zien aan. Nou, je ziet niet, ze kijken gewoon, maar ze waren wel een aanmoediger. Dus dat komt allemaal goed. Ja, hè? Dus, dat is mijn veder hier. En er liep ook een dame met een pruik. Een geel-blauw-rooi pruik. Dus ik denk van, klopt dat wat hij zegt? Ja, kijk even op de website, dan zie je het allemaal. En ondertussen is het 16:45. En gaan we door met Goud van Ouds. Ken jij Janneke Peper? Nee, hè? Nou, die ken je zo wel. Skibbi dabbi doobie doobie doobie. Gaat ze zingen uit 1986. Toen was ik nog heel jong.
2: Herman Panning.
3: Een lullig lokaal programmaatje.

Oh, ga nu. Ik ga doen met die jingles altijd. Man. We gaan even naar Oosterlingwerf. Want 5 oppositiepartijen in de gemeenteraad van Oosterlingwerf zetten 21 vraagtekens. En dat doen ze bij de transparantie, de integriteit en de informatievoorziening en controleerbaarheid van het gemeentebestuur. Waarom gebeurt dat? Omdat op de website van Strekenbeloop de Werven een artikel is verschenen waardoor wethouder Appie Boersma onder vuur kwam te liggen. Hij is van Oosterlingwerfs Belang en was tot voor kort voorzitter van de stichting De Mienten. Deze gemeentelijke accommodatie wordt vervangen door de nieuwe Mienten. En de voormalig wethouder Esther Verhagen, ook van OB, was verantwoordelijk voor de besluitvorming rond deze nieuwbouw. Na de gemeenteraadsverkiezing is Verhagen gestopt als wethouder en werd daarop voorzitter van dezelfde stichting De Mienten. Ze volgde dus Boersma op als voorzitter, terwijl hij wethouder werd met zijn portefeuille accommodaties. Deze stoelendans kwam half juli via de website van de Werven naar buiten en dat leidde tot veel vragen over eventuele belangenverstrengeling. D66 in de figuur van Ignas Minema die heeft meteen vragen aangekondigd. En in juli vertelde hij aan de Werven: de schijn van belangenverstrengeling blijft hangen. En vooral richting Appie Boersma. Worden er zaken onder een hoedje afgehandeld? Verder vertelde Boersma dat hij zelf van de functiewissel en dat het geen vooropgezet plan is. Maar ja, ze willen toch weten hoe het allemaal in de zaken in de vork steken. En zo, ik zit nou te kijken naar iemand anders. De burgemeester die moet de integriteit bewaken. En of dat gebeurd is, ook daar worden vragen over gesteld. En ook is op dit moment zelfs landelijke aandacht. Want door de publicatie in het vakblad Binnenland Bestuur is inmiddels ook het vergrootglas op de gemeente gericht. De partijen stellen tenslotte dat de nieuwe vrijwillige bestuursfunctie van Verhagen als voorzitter van de nieuwe Mienten niet in discussie staat. Na een wethouderschap van 8 jaar werd haar van alle kanten oppositie en burgemeester lof toegezwaaid. Tegelijkertijd vragen de 5 partijen zich wel af of het college tijdens de besluitvorming over de nieuwe Mienten steeds voldoende openheid van zaken heeft gegeven. Of zijn er toezeggingen gedaan waarvan de raad niet wist? Inmiddels is het al 3 weken wachten op het antwoord van het college van burgemeester en wethouders. De uiterlijke termijn gaat verstrijken op 18 september aanstaande. Als u het hele bericht nog na wilt lezen met wat meer informatie erover, moet je even naar de website van De Werven, streken op dewerven.nl. En daar staat alles op. Maar stel dat je gemist hebt, hè?

denken wel dat hij deze plaat draait dat ze na verloop van tijd de tekst kwijt waren. Zo van, we hebben wat vellen liggen hier voor ons die moeten inzingen, maar waar gaan we nu heen? Nou, maar pak van de grond wat en we zingen het gewoon door. Donnie en Frans Bauer, geen centen, maar spullen. We gaan naar Frankrijk.

0: Oké, okay, dat was Vanessa May. Wie? Vanessa May. En zij zei, when I fall in love. Ik even af, want er zijn alle mensen hier in het pand hier. In het kader van lekkages die opgelost moeten worden. En ach, mannen, zo niet. Even kijken, morgen om een uur of 8 tot een uur of 10 kun je weer luisteren naar de bingo bij Radio Centraal. En als je denkt van, waar kan ik die kaarten nou krijgen? Nou, ik mag niet vertellen waar, maar wel in welke straat. Als je naar Noordwolde gaat, dan ga je de Industriestraat in en dan zoek je nummer 18 op. In Wolvenga moet je dat doen in de Hoofdstraat. En dan ga je naar dezelfde winkel, maar dan in Wolvenga. Als je denkt, ik moet nieuwe schoenen, dan ga je ook naar Wolvenga. Want in de Van Harenstraat, daar kun je ze ook krijgen. Alleen, het zijn geen echte schoenen die je daar koopt. Maar daar staat het Van Haren, dus van. En in Steenwijk zijn de bingo-kaarten ook verkrijgbaar. En dat is in de Oosterstraat. Inderdaad, ook daar door. Bingo dus morgenavond vanaf een uur of 8 tot een uur of 10 ook bij RTV Zos te volgen, dames en heren.
1: En zo.
0: Hoe lang moet ik nog? Oh, 17 minuten zie ik net hier aan de haak. Nou, lekker. Trouwens, ik had net wat Duitse muziek en ik heb wel vaker Duitse muziek. Maar als je denkt van ik wil een uur lang Duitse muziek, dan moet je morgenavond gaan luisteren. Vlak voor de bingo is er Jetzt geht's los van Wijbrand van de Zanden. Dus en ik heb een keer een best leuke, ja, leuke gouden ouders, wat hier en daar wat nieuws en wat verder ter tafel komt. En straks, als dit afgelopen is, is het tijd voor muziekservice van Eddie Otten. Daarna komt vanuit Steenwijk Lichtflits van Bert Kuiper. In het kader van kan het ook rustig, ja, want Even de Jong komt voorbij met Muziekpaleis. En vanaf 8 uur kun je luisteren naar een kerkdienst uit Westerlingwerf of de Korenschuur. En dat is gewijde muziek. Als je denkt van, daar hou ik van. Prima, dat vandaar ook dat Bert Kuiper er zit. Ja. Bert is wat meer van de gospels en dergelijke. Kijk even, oh ja, teach-in. Ik heb een teach-in gevonden met ding. Ik denk iets wel eens leuks. Heel vet terug in de tijd met ding-dong. Schrikkelijk muziekjes. En Welen ook. Ja, een beetje country on the Big 105 en die andere drie zenders. Met This Rodeo. Dames en heren, luisteren. Oh, je hebt gelezen van Trump. Ja, dit is heel leuk, tussendoor. Als je Amerikaan bent, dan krijg je van Trump $5,000... als je stemt op de Republikeinen. Ja. We moeten toch eens met Jetten gaan praten.
2: De hits van toen, de hits van toen en nu. RTV Slos. RTV Slos.

Als je denkt, ik wil eens een keer een boek lezen, dan kun je dat doen natuurlijk in de bibliotheek. Want de bibliotheek is al lang niet meer een plek waar je een boek alleen leest. Nee, want je kunt ook andere dingen daar doen. De komende weken is in de bibliotheek in Vollenhoven volop gelegenheid om anderen te ontmoeten, iets nieuws te leren en samen wat dingen te gaan ontdekken. Van een gesprek over dementie tot digitale vaardigheden en van programmeren met een muisje. Wat zielig voor dat muisje. En koffie drinken met andere jonge ouders, dat kun je allemaal doen. Voor de ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar wordt Koffie en Koters opgestart in Vollenhoven. En dat is een nieuw ontmoetingscafé voor papa's, mama's en de koters uit Vollenhoven en omgeving. Dat gebeurt allemaal, wanneer gebeurt dat? Moet even kijken dat ik niet iets voorlees wat al lang geweest is. Oh, dat is vandaag, wat leuk! Nou, de eerste kennismaking is geweest en men vond het hartstikke gezellig allemaal. Dan gaan we even kijken, 16 september, dan is er het Alzheimer-trefpunt. En dat kan vanaf 2:30 tot 4:00. Dan is er ruimte voor de mensen met dementie, hun naasten en iedereen die meer over dementie wil weten. Dan gaan we naar de 17e, dat is de dag later. Dan is de cursus DigiSterker. Deze cursus in Vollenhoven in de bibliotheek is bedoeld voor mensen die het lastig vinden om zaken met de overheid via internet te regelen. Want hoe vraag je een DigiD aan? Ik heb geen. Oh, ik heb er zelf een. Maar goed, best vervelend. Dan kan ik redelijk mijn computers over, maar zo nu en dan sta ik ook te klooien met die dingen. Dat is echt waar. Zit niet zo dom te kikken aan het werk. Jongen, jongen, jongen. U ziet het niet, maar ik zie het wel. Dat alles dus allemaal in Vollenhoven op 17. En er zijn nog meer daar.

0: Richting de laatste platen. Vicky Leandros.
1: Wie?
0: Vicky Leandros. Heel lang geleden met Tango d'Amour komt voorbij. En The One Way Wind, maar dan in de nieuwe uitvoering van No Mercy en Mary Quinton. Dat alles bij RTVS Los. Wij zijn er, tenminste ik ben er zaterdag bij Radio Steenwijk weer gewoon bij RTVS Los. En anders tot aanstaande dinsdag. Vergeet niet de bingo aanstaande morgenavond. En wat gaan we meer? Oh ja, Centraal Lokaal natuurlijk, hè. Het sportprogramma tussen 2 en 5. Dat was het wel, Janine.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Kom.
1: compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: The Bad Moon Rising van Clearance Clearwater Revival en daarnet de Puma's en op jou heb ik gewacht. Het is tijd geworden voor de gouden terugblik. Daarin Player, nu eerst Lou Rawls en Diane Reeves.
1: Yo, blood, check it out, boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Oh, wat een mooi nummer is dit, hè, van Player uit 78. Baby, come back. Het was vandaag de gouden terugblik. Morgen is er nog één. Deze week vraag hem aan via 0561 43 4x2. Gaan wij door ook met een mooie uit 97 van The Verve. En A Bittersweet...

I Bruise Easily. Je hoorde niemand minder dan Natasha Bedingfield. En daarvoor dus die mooie van The Verve en Bittersweet Symphony. We gaan schakelen naar Hilversum voor de hoogtepunten uit het nieuws. Wat is er vandaag gebeurd op deze 10e september? Je hoort het zo. Na Paul Simon en Late in the Evening.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.

Bruno Mars. En I Just Might, zo heet de plaat inderdaad. Ja, welkom ook bij RTV Slos. Ook daar ben ik twee dagen in de week te beluisteren met dit programma, een muziekservice. Nu, de Spice Girls en Stop.

Ja, de Spice Girls dus. En stop, nou, nog net niet. We hebben nog een paar plaatjes te gaan. Eén van Belinda Carlisle en Circle in the Sand. En daarna de uitbuikplaat van Marillion. Ja, dan weet je het vast al. Kaylee uiteraard.

Een rustig plaatje van Shawn Mendes en It Will Be Okay. Nou, zet erop voor muziekservice. Veel plezier met de verdere programmering. Strakjes hierbij centraal de lichtflits vanuit RTV's Los. Ik ben er morgen weer om 5 uur met dit programma Muziekservice. Graag tot dan.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Welkom bij deze nieuwe lichtflitserszending dat gemaakt wordt vanuit Steenwerkerland. Het is een programma van RTV Slos voor Radio Centraal en voor de regio West-Stellingwerf, Oost-Stellingwerf, Steenwerkerland, Westerveld en internetluisteraars in het hele land. Welkom. Wat zowel vanavond? Nou, zowel aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde, Oost-Stellingwerf, als de Alpha-cursus in Steenwerk, die allebei in september gaan beginnen. Er is wat van Events for Christ. We hebben zo dadelijk de Cosmo-kalender en weer heel veel gevarieerde muziek. Counting Rose, Rand Collective bij de spits af. Met Counting Every Blessing, afkomstig van het album Good News uit 2018. Oh.

Je hoorde Euphonious Singers Project met Overture uit Great Journey 2004. En dat het weer een grote reis gaat worden komende seizoen, dat zullen we ondervinden. Het is de tijd van de start zondag in diverse kerken. Tijd voor het opwekkingslied. Geen andere naam is opwekkingslied 420. Het komt van deel 16 met erop de nummers 405 tot en met 422. Daarna de gospelkalender.

gospelkalender. Zondag 27 september. New Creation Gospel Choir en Band. 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september. Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Leek. Medewerking Kerkdienst BKN De Hoeksteen. Zondag 27 september. Peter en Itzke Brakels. Reprise Time. 19:30 s'avonds in Drachten. Medewerking Evangelisatiedienst in De Schakel. Zondag 27 september, de Living Lord Singers uit Diever om 7 uur 's avonds in Houderwijk, medewerking kerkdienst. Nogmaals 27 september, zondag, de Lightning Stars in Koor in Burgum om 10 uur ochtend in de ochtenddienst. Zondag 4 oktober, de band Sinjael, 9:30 's ochtends in Garijp, medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Itzke Brakels Reprise in Time. 9:30 in de ochtend is Sneek, interkerkelijke koffieochtend De Bron. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 s'avonds in Nijega, themadienst Kom Dichterbij. Hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nijega. Zondag 18 oktober, Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, medewerking kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin, 10 uur 's ochtends in Steenwijk. Medewerking kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel, Gasthuislaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Ooststellingwerf, verzorging themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheos Folk Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. En dan 1 november, ook op zondag, New Creation Gospel Choir Band, 10 uur in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud. En zondag 1 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Harkema, medewerking PKN Kerkdienst. En zondag 1 november, nogmaals, Stricta Via, 10 uur 's ochtends, Hollandse Veld, themadienst Gereformeerde Kerk, begeleiding samenzang en eigen repertoire. Dit en nog veel meer te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. Thank you.

Na de gospelkalender hoorde je een oud lied door Harry en Marijke Govers, Jezus is de ware wijnstok. Het komt van het gelijknamige album uit 1988 en het wordt ook wel door diverse koren door de jaren heen gezongen. We gaan nu met Herman Boon terug in de tijd. We gaan naar 2002. Uit de tijd van Catharine zoekt God, een programma met Catharine Keil, waarin ze gesprek ging met Herman Boon, komt het volgende lied. En dan hebben we niet het lied uit de uitzending, maar wel het lied van de cd. God is goed, door Herman Boon. En het andere lied gaan we later dit seizoen een keer draaien.

Je hoort een opname van de Newsboys featuring Peter Furler. Dat was de tweede liedzanger. En dit was een Go Remix 2007 opname van In Wonder. De oorspronkelijke opname zal iets ouder zijn. Daar moet ik aan een andere keer eens naar kijken. Maar dit was in ieder geval de 2007 versie. In Wonder, de Newsboys, lead vocals Peter Furler. Zometeen Petra, The Holiest Name van Petra, The Power of Praise 2003. En Lichtvaarts Agenda, aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde en in Steenwijk. En Events of Christ.

De afgelopen weken werden er op het officiële YouTube-kanaal van Bob Dylan een aantal clips geplaatst die opgenomen waren tijdens de Slow Train Coming Tour. Een van die clips was van het nummer Precious Angel en daar gaan wij nu naar luisteren.

Tijd voor de Country Trail Band. Van het album Breng het Licht uit 2007. Zeg het aan Jezus. Een lied uit de Glorieklokkenbundel. Van vroeger nummer 44. En de Country Trail Band was onlangs op zondag 26 juli... bij de Spokenplas in Noordwolde voor een optreden. Enkele jaren geleden. Maar toen maakte Wim Polsen volgens mij nog deel van uit. Die helaas vorig jaar ons is ontvallen. Was het in het Rietvlecht Theater een optreden. Dat was, dacht ik, in 2024. Maar dat kan ik niet meer natrekken. De Country Trail Band, Country Trail Band, zeg het aan Jezus, aansluitend Cliff Richard.

Licht Flitsagenda. Daarvoor hoorde je net Cliff Richard's Summer Rain. Een opname uit 1983 die in 1984 voor het eerst uitkwam. Toen nog op LP en in 1994 op CD. En dan beginnen we nu met Licht Flitsagenda. Eerste Alpha-cursus in Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dat wordt gehouden in de Levensbron. En het is het gebouw van de evangelische gemeente aldaar. En het wordt georganiseerd door die evangelische gemeente en stichting AVIV. En dat laatste is dan voor het digitale gedeelte. Info@delevensbron.net. Het start op donderdag... Nee, moet kijken, op maandag 7 september. En dan worden er een heleboel maandagavonden volgende dat er een avond plaatsvindt. Dus 7, 14, 21, 28 september. Het gaat in oktober door. Het gaat in november door. En dan de slotavond is 7 december. En dan 31 oktober en 1 november is er een weekend. En wil je er meer over weten, dan kun je bellen met ene Lisbeth. 06-15-18-4896. Dat is 06-15-18-4896. En dit betreft dan een Lisbeth uit Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dit namens het team van Alpha Oosterwolde. En dit is voor alle leeftijden trouwens. Dan gaan we naar Steenwijk, naar de Alpha cursus. Voor Steenwijkerland, maar ook als je er buiten komt, mag je ook komen. Er wordt gehouden in een wijkgebouw, de Gagels, burgemeester Voetlikstraat 56. info@alphasteenwijk.gmail.com. De start is op vrijdag 11 september aanstaande. Dan is er een kennismaking, thema is er meer. En het gaat in september en oktober door. En dan is er in zaterdag, zondag 24, 25 oktober een kort weekend. En dan gaat men eventjes weg met. En dan worden er 3 sessies gehouden. En dan even kijken. In november, 20 november, zal de slotavond zijn. Het is een Youth Alpha training voor 16 tot en met 26 jaar. En de contactpersoon is Marijke Bos, die wel eens in het uur te horen was. Telefoon 06-45-08-7557. 06-45-08-7557. Marijke Bos dus. Want Jacob Bos was in de vorige edities de contactpersoon. En daarom noem ik zijn nummer dit keer niet. Dus jeugd. En je kunt ook kijken op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. Dan even zien, gaan we naar Events for Christ. Contactgegevens www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Wat is er allemaal in de komende tijd? Nou, de Fresh Oil Tour op 18 september. Esther Ministries in Rotterdam. Reni en Lisa Krijgsman hebben een aantal optredens op 16, 18 en 19 september. Arad Jansen en Friends op 19 september in Elburger optreden. Josha Queen, ik weet niet hoe ik het uitspreek, 20 september in Rotterdam. Ahoy, Artium Stage. Dan de Cent Nights en de Cent Jaarbeurs. De eerste is op 20 september in Den Helder. En de Cent Jaarbeurs en de Jaarbeurs in Utrecht op 24 oktober. Optreden Sera Noah in Apeldoorn, gebouw 055, 25 september. En dan zijn er een heleboel Mosaïek Worship avonden in oktober die te veel zijn om op te noemen. Reisgenoten in concert 16 oktober in Bergen op Zoom. Ralf van Manen, 3 concerten. 16, 17 en 24 oktober in Veenendaal, Elburg en Eerbeek. En dan even kijken. En in Gouda nog een optreden. 23 oktober, dat is weer wat meer, nog bijzonder. Oslo Gospel Choir in Veenendaal in de Basiliek. 24 oktober ook, maar dan is er vooraf een workshop. 30 oktober, Pearl Josephson in Veenendaal in de Regenboog. 31 oktober, Joke Buijs in Veenendaal in Downtown. En 31 oktober, Talita Nawijn in Winsum in GKV De Poort. Met haar soloprogramma Onder Mijn Huid. Dit is heel veel van Events for Christ in de komende periode. En tot zover dus ook deze agenda. Dan gaan we terug naar de muziek. We gaan vervolgen met een Johannes de Heerlied. Door Arjan en Evie Knevel, nummer 256. Tel uw zegeningen.

0: Met Bob Marley gingen we terug naar 1984. Want toen was dit een hele grote hit. One Love, People Get Ready. Stond vanaf, en dan moet ik even dit papier erbij pakken, vanaf 19 mei dat jaar, 13 weken in de top 40, 2 als hoogste positie en 14 in de single top 100 van dat jaar. Now, One Love, People Get Ready, de Bob Marley, heeft een hele lange geschiedenis. Bob Marley nam het oorspronkelijk met de Wailers al op in 1965. En 1977 kwam er een tweede versie. Dit werd pas een hit in 1984, 3 jaar na zijn overlijden. En in 2020 kwam er een hip-hop versie met Pato Ranking of Pato Ranking. En die was dan weer een benefietopname voor UNICEF. We luisteren nu naar Rand Collective met de tweede uitvoering van Counting Every Blessing. En dan vertel ik je dat deze lichtflitserszending technisch werd verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Ik moet nog wel even wat zeggen over het Wolvenga. Voorlopig zijn er geen 7 Days Worship avonden in Wolvenga. Misschien op de duur weer, maar op dit moment wordt er even niks gehouden. Dan heb ik nog wat in de volgende uitzending. Dan gaan we afscheid nemen van Henk Kok. Want Henk Kok stopt met lichtflits binnenkort. Dit over 2 weken dus. En dan gaan Renier en ik gewoon met z'n tweeën.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van 1000 paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
3: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slobs met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: een dekentje op de bank en dat het buiten regent.
1: Cosa gastain, mami? Cosa gastain, papi?
2: Hola, gustoso.

0: Geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer, het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Feijerland is dit RTV Vos.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open.

0: De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. Het PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel.

lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: my credit's no good.
1: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect.

0: gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

you'll know what this one is then.

in tears. I'll be rich someday, Ma. Look what they done.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ik heb een schuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulans.